0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt-het-vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk.

lekker begin van die deur van de platenkast. Dan McCoy uit de jaren 70 en de Soul Cha Cha. Oh, those memories. Lekker dansen in de dansschool en wedstrijden. En oh, heerlijke tijden, kan ik je vertellen. Die heb ik ook leuke herinneringen trouwens aan. Aan fans die dan dit steeds aanvragen en zo. En het klinkt ook ontzettend lekker. Stay Gold, featuring Style of Eye en Paul.

Ik doe graag aan popquizzen, dat heb je misschien wel eerder gehoord. En dit is een lastige, want later ging Sophie Ellis Bextor solo. En kom er maar eens op dat dit Spiller heette. Dat is haar enige hit met Spiller. En ook de enige hit voor Spiller. En het heet Groove Yet. En ook dat zit er dan weer niet in. Dus dat moet je ook maar raden. Ja, en geweldig. En dat daarnet was ook huiswerk, want Two Princes weet ik altijd mijn hoofd. Maar Spin Doctor, kom er maar eens op. En dan nu. Yes. Ook wel bekend van The Only Way Is Up. Maar dit is A Fine Time.

Is hij leuk of is hij leuk? Die heb je vast een tijd niet gehoord. Lekker hoor. Jazz. En dat heette Fine Time. Het is een beetje reggae-achtig. Lekker hoor. Dan gaan we nu terug naar begin jaren 70. Met de Temptations. En die hebben een haunting song. Over een vader die... ja, wat zal ik zeggen? Een tikje ondeugend was. Papa was een Rolling Stone. En misschien ken je hem ook wel van Was Not Was.

0: is Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom.

Dat was Yazoo. En het is grappig, het eerste wat er uitkwam was een singeltje van 2 minuten. En dat hield spontaan op. En ja, geen mens die het draaide. En ja, een enkeling. En ineens kwam er een remix uit. En toen werd me er toch een hit. En daar was dit het resultaat van. Yazoo, begin jaren 80. Aantal grote successen gehad. Alice Monnier is later solo gegaan. En Vince Clarke is de andere kant op gegaan. En ook die is succesvol gebleken. We zitten weer na het half uur. Ik denk Nederlands. Mo, Frank Boeien. Lekker.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Ik moest 100 strafregels schrijven van de week van mezelf. Want When I Think of You, daar kwam ik wel op. Maar Wakefield, ja, er was weer een puntje minder in de popquiz. Dus. En het is een lang nummer. Ja, het is toch ook wat, hè. Goed, de koffie komt mijn neus uit. Dus ik heb bij meneer Sterkerstans gevraagd om een Earl Grey hot. En die is een van de laatste in de platenkast dit uur. Stretch, why did you do it?

0: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. Oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook het

0: Michael Waters. Uit de grond van mijn hart. Het doet mij veel plezier. Clouds en Substituted hier bij Radio Memory. Straks nog Agnes die eraan komt. Maar eerst Meteor en de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

heel moeilijk en is even wennen. Maar dan ben je daarna zo gelukkig. Maar één ding wil ik, dat je ons niet loslaat natuurlijk. Hier bij Memory. Met nu Paul Young. Love of the Company.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Goedemorgen. Ella Langley. En Tunes in Texas. Ah, even wat country muziek in de ochtendshow. Niks mis mee.

Annie McLean en Lady Bomb. De koffiemachine die longt naar mij om een nieuwe cappuccino te serveren. En ik heb voor jou een nieuw moment met Christophe. Maar hij doet het niet alleen. Samen met Danny Christian, Mieke en Lindsay. En ze kijken uit naar morgen, die zaterdagavond.

0: in Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na het drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. Oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
7: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

the Sound. Miami Sound Machine, Dr. Beat in het tweede deel van onze ochtendshow. Wees welkom. En als je pas toekomt, dan heb je al het een en ander gemist. Maar dit is het tweede deel.

Christy. En this is the way to Amarillo in de ochtend. Vrijdagochtend. En vrienden, straks even een man die het wat rustiger aan gaat doen, heeft dat aangekondigd. Hij gaat zelfs zijn concert in Ahoy annuleren, helaas. Maar zijn gezondheid gaat voor alles. En dat vind ik ook. En zijn familie ook. Dan hebben we het over René Froger.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

verschijnt Locomotion in de ochtendshow. Maar als u zich van, zegt daarnet van, René Froger, is hij ziek? Wel, als je er alles wilde over vernemen, dan raad ik je aan om eens op zijn Facebookpagina te gaan. Het is geen fake news, want hij kondigt het zelf aan. Straks Selma mee en Peter van de Ploeg met een mooie Le Coup de Soleil. Maar eerst Dusty Springfield hier bij Radio Memory in private. En ik heb nog een paar andere mooie dingen klaarstaan, zoals Nick Bernard en een moment met Christophe. En het wordt een specialeke. Ja, ja. Goedemorgen trouwens. Bedankt dat u erbij bent.

U gaat zeggen, hij valt in herhaling, maar sommige nummers blijf je beter af. Maar dit is weer een uitzondering om te zeggen van, ja, dat mocht er zijn. Le coup de soleil van Ricardo Cochante.

klonk het wel anders. Maar Amy Stewart maakte daar een heerlijke disco-versie van. Met natuurlijk onze discobal als op de voorgrond. Dankzij mijn charmante assistente was hij weer heerlijk opgeblonken. Ja, ja, ja. Goedemorgen. Welkom bij Memory. Nieuwe dag. En het is vrijdag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Weer de archieven open van Radio Memory. Met deze Brotherhood of Man. Kiss me. Kiss your baby. Wat je zeker doen in het weekend. Dan moet je ze lekker verwennen. En in de watten leggen.

0: Zo vrienden, dat was er weer, de ochtendshow. Bedankt dat u weer een ganse week met mij bent wakker geworden. En dat u dat initiatief heeft genomen. Ik vind dat zeer fijn omdat u dat doet. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier met de collega's en de ochtendkroeg die er zo aankomt. Ik heb voor jou nog een moment. Ja, een moment met Christophe. En ik had je een specialetje beloofd. Ja. Het is ook vrijdag en ja, een beetje traditiegewijs is dat ook een beetje een Tura-momentje. Dus ja, we gaan het weer bij elkaar steken. En dan krijg je een medley. En toevallig hebben we dan ook een medley waarbij dat Wil samen met Christophe die medley zingen. Dus daar gaan we van genieten. Fijn weekend en tot maandag.
1: Luisteraars, ik ben Christophe.

0: Belgische gevangenissen is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn alweer de vrijdag geworden, de laatste dag van deze week. Welkom in de ochtendkroeg en starten we natuurlijk met die van Nathalie Imbruglia. Met die overbekende Thorn en de grappige filmpjes op YouTube destijds maakten van dit een hele grote succes. Maar we blijven bij die grote successen, maar we gaan wel vroeger terug in de tijd. Wat dacht je van deze Bad Boys Blue en baby, you're a woman and I'm a man. Mocht je het nog niet weten of mocht je vragen stellen, dat is de waarheid.

Ze mocht vandaag op deze vrijdag niet ontbreken. Onze Anastasia met You'll Never Be Alone. Geeft me een goed gevoel dat ik niet alleen ben. Maar dat gevoel heb ik zo'n beetje alle dagen. We gaan onze eigen artiesten nog een beetje gaan promoten. Wat dacht je van deze Matthias Mesmans met Heb en

was ons dame uit Nederland, deze Anita Meijer en The Alternative Way. Beetje klein, beetje alternatief, ja. Moet kunnen op deze vrijdag. En wat ook moet kunnen op een vrijdag is een après-ski party met de Boemeke. En de bar is in de pool. Aha, daar kijk ik naar uit.

Even terug naar 76 met deze van de Manhattans. Die prachtige Kiss en Say Goodbye doen we soms nog alle dagen voor we naar ons werk gaan. We gaan een beetje gaan rocken hier in de ochtendkroeg. Wat dacht je van die Wet Temptation? Die overbekende Ice Queen.

beperk lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, je hoort het wel eens. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Misschien was dat de inspiratie voor Spandau Ballet om deze hit te schrijven, deze Gold. Het werd trouwens ook een gouden plaat, als ik me niet vergis. Maar toen werden de platen nog gekocht en beluisterd. Nu tijd voor Alan Walker en Benjamin Ingrosso met die man.

Je had een heel herkenbare stem, deze Lorrie Neus. En jawel, de papa van Gunter Neus. En oh, Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Maar we gaan een beetje op de romantische toer hier op deze vrijdag met de ochtendkroeg. Beetje filmmuziek ook. Prince of Thieves, Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Het is zo'n beetje van toepassing op mij. Yesterday, today, tomorrow, dit was better. Maar dit is ook het einde van de ochtendcrew. Op vrijdag, ik zeg bedankt voor het luisteren. Het was weer een aangenaam reuze. En volgende week maandag ben ik er natuurlijk met een nieuwe editie. En een volledig nieuwe reeks.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog een TC met een oeh la la la la. Tot maandag.

0: In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: relaxed op je tijdstip, lieve luistervrienden.
1: Ja.
0: Margriet Eshuis. Ze groeit op tussen de accordeons en de gitaar. Hè. En ze heeft de muziek van de ouders meegekregen die beide muzikant waren. En eigenaar van zelfs een muziekwinkel en een muziekschool. Haar grootste bekendheid kreeg ze wel met Lucifer. House of Schil was een van die grote hits. Maar zelfs Henny Huisman nog had in de drumplaats. Hé, dat is waar.

0: Saving My Life. Billy Paul in de middel van de show.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ze is opgericht in 1978. Een klein orkest van voort uit een mislukt cabaretprogramma. Groot orkest en trad in eerste instantie van overkomt bij krakersfeesten.
1: Dit is de middel van de roadshow.
0: Kennen we Harry Jekkers nog?

0: Excusez, mijn oren zitten een beetje verstopt vandaag.
1: Wat je hier?
0: Ja, een beetje verkouden zo links en rechts, hoor. Het heerst weer. Tuurlijk, ja, die oren. Free Electric Band met natuurlijk Albert Hammond en daarvoor een Fijne. Achter de keukengordijnen, Harry Jekkers, Klein Orkest, Over de Buur, Koos Werkeloos, Laat Mij Maar Alleen. Volgens mij waren ze ook verantwoordelijk voor O.O. Den Haag. Ja, maar dan was het Harry Klorenstein. Dat even terzijde. Leuk dat je erbij bent, leuk dat je luistert. Middle of the Road Show wereldwijd ook via Facebook. En

News en hij schrijft de meeste songs van de band zelf. Leuk toch? En het komt van het nieuwste album. Ja, zo stond er in 1986 op de hoes van dit plaatje. Want inderdaad, het is een plaatje met een gaatje. Voor een frustraatje. En dat frustraatje wil jij waarschijnlijk. Leuk hoor, terug naar toen, naar de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was bij de buren. En wellicht ook bij jezelf. Is het de warme bak?

gezellige boel hier vandaag. Ja, nee, we zijn met z'n drieën vandaag, hoor. Ja, normaal is het wat drukker in het kleine hok, maar... Arnold! Haha, vertrouwen steun en toe van laten drukken. De man ook achter net, Wim. Heerlijk. Ik heb dit nog als de dag van gisteren uit...

kom uit Parijs, Frankrijk. Vive la France. Black is black. En Bolotte zie je zo vandaag voor een heerlijk kopje koffie. Ja. En tijdens dat lekkere kopje koffie zakken we even onderuit. Achter een koekje bij.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.
1: Levensgenieten, vrij buiten, dat was hier. Oh, van de scheid aan de muren, daar gaan we nog een keer. Ach, zo is het leven wel, mensen.
0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Geniet ervan, hè? Zoals het kan. Hè, juist, inderdaad. Lekker toch? Dat was Ramses, natuurlijk de Ramses Schaffie op je radio. De middag op de roadshow met Ik heb Shalabar op de draaitafel liggen. Ja, ligt er echt op 45.

binnen zat geweest. En terug in de Middelfraat Show. Tuurlijk als zoveel muzikale hoogstandjes uit de voltooid verleden tijd. Tot zover. En iets verder. Voor vandaag althans. En morgen, tuurlijk, dan komt de rest. Veel

0: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorgdragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League-competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
1: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

weer een mooie single als deze van Lune de Miel, Paradise, Mi Amor. Vrijdagmorgen 25 september, iets over 11 uur geworden. En daarvoor hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Larissa en Hek op jou. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur aan tafel met Tony van Beveren. En dat is er eentje van Lou Bega. Uit de hitparade van 1999. En de Mambo, nummer 5.

met deze plaats zullen we Jurgen, Tinneke en Rune daar een heel uwe wel tevreden maken. Als ook onze Rudolf Stevens. Wiltura, alle wegen leiden naar Rome, alle wegen leiden naar jou. En met deze zullen we onze collega hier wel tevreden maken, net voor reclame. Hè? We draaien Julio Iglesias. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

9 to 5 draaiden we. Van een dame die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden Dolly Parton. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze mooie single. Van eventjes kijken. Ready for the World met O'Sheila. En dan nog eentje van Gary Geher hebben we klaar liggen met My Life Mavi.

0: Deze man ken je nog wel van Let's Dance. We draaiden David Bowie en de China Girl. Jepsa! We gaan richting de reclame. Ondertussen gaan we een lekker tas koffie drinken. We draaien DJ Boozy Boozy. En we draaien de Party Affair. Hey, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.
1: Yo, give me something to dance to.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

was een van de nieuwe singles van Swoop onder leiding van Philip Dazen. We draaiden Feeling Hot, Hot, Hot, Hot allemaal hier in ons programma. We gaan deze nog draaien. Steve Allen, Letter from a Heart. En dan zometeen nog eentje van Jackie James, Take My Heart.

we draaiden nog de Finger Boys. We like to the party. Je kent ze nog wel van Up and Down. And we going to Ibiza. We gaan richting 12 uur hier bij Radio Memory. Zeg graag tot na 12, want dan zijn we weer meer. We gaan draaien met deze van de Boys Don't Gang. Can't Take My Eyes Off You.

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

was een mooie single van Aurelie. Ga je vanavond met me mee? Ik neem je tot 1 uur mee. Tot aan Bart Motaar met zijn programma hier op deze vrijdag 25 september. Iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Zit je aan tafel? Smakelijk eten. En tot aan Bart Motaar straks na 1 uur gaan we het gezellig maken. Met nu U2, Sunday Bloody Sunday.

0: Mooie single was deze van Marianne McKee, Show Me Heaven. We blijven maar op romantische toeren met een hele rare plaats. We draaien Verkrusje en Verkrusje danst. Mag ik van u je dans, mevrouw? Oh, you are blackie. Welkom, dit is Radio Memory.
1: Juffrouw, danst u? Wat zegt u? Oh, you are English.

0: see you over the channel. Yes.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Was er eentje van Pepsi en Charlie, Heartache, allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1, hier bij Radio Memory in Galmaarden. Dat is een man met een prachtige stem, André Luhowski. En we draaien El Mondo.

deze plaats zullen we Frankie en Marinel daar in Oudenaarde wel tevreden maken. We draaien de Gigi D'Agostino met deze mooie single. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Safri Duo, Play It Alive. En dan nog eentje van Paul Anka met Duim.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

man met een prachtige stem. We draaien de Roy Orbison in Dreams. Met deze plaat zullen we Rita Noerens daar in Bursch wel tevreden maken. De volgende plaat is origineel van Paul Severs. We hebben ze vandaag meegebracht door Hineve. En jij bent zo lief. MUZIEK

We draaiden ook Jimmy Cliff Hot Shot, ons programma voor vandaag op deze vrijdag 25 september tussen 11 en 1 zit erop. We hebben zometeen onze collega Bart Motaar met zijn programma ook een filmpje met de komende collega's. Maak er nog een fijne vrijdagmiddag van. Ben er graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Ik heb voor jou nog deze van de Bengals. De groetjes en graag tot morgen namiddag. Eentje na tweeën.

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
4: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

0: Ja, we staan er vaak niet bij stil, maar het gaat immens snel. Niels de Stadsbader en onderweg. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Mutaar.

0: De Canadese Roxanne-zanger Bryan Adams, die in 1985 zijn eerste hit scoorde met Run To You. De klassieker The Summer of 69 behoort natuurlijk ook tot zijn oeuvre. En in 1991 voerde hij de hitparade aan met Everything I Do It For You. Het nummer was het meest succesvolste plaatje van de 90s. We namen jou mee terug exact naar 1991 met Bryan Adams en Everything I Do It For You.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
3: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze Spaanse beatband werd opgericht in 1965 in Madrid. Tijdens de korte loopbaan van de groep wordt er succes geboekt in de vorm van de single Black is Black dat de hitparade bereikte in 1966. En onze volgende gast die heeft toch wel een heel klein beetje geduld hoor, want ze het al 1000 keer gevraagd. Dit wordt Lindsay.

de muzikale gezelligheid spat dan ook weer uit jouw radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1987. Hadden we over Gino Vanilli en Wow Horses. Het jaar verdien had hij eigenlijk toch wel zijn grootste te pakken met Hurts to Be in Love in 1986. En bereikte toen een top 5 hit in de hitparade. Dit zijn de Nooit Verveelde Hits, tezamen met James Blunt.

0: zou die dan helemaal geen probleem hebben met heimwee naar huis? Ja, deze Peter Schilling zit dan toch wel geconfronteerd na al die jaren met het probleem. Dat eigenlijk het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar een van zijn successen van deze Canadees Peter Schilling uit 1983 en had het over Major Tom.
1: Muzikaal genieten
2: wow.
1: Met Bart Mottaar.

Prachtig toch, hè? Af en toe mag een mens een scheve schaats rijden. Een beetje geweld in deze aflevering van de Nooit Vervelen. Dit kan helemaal geen kwaad, hoor. Met de Belgische formatie T-Shimatic. Werd opgericht in 1980. En zal meteen een grootheid in 1980 met Oelalala. En volgens mij was dat de grootheid van T-Shimatic. De ontbinding bestond in 1986. En toen zetten ze een punt erachter. Jammer genoeg, want ze maakten toch eigenlijk leuke muziek. Dit hier zijn Love Frequencies en Dancing with the Down.

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

De Wallis Connection, Belgische groep die vanuit Engeland gelanceerd werd aan het einde van de jaren 60. Ze bleken uiteindelijk een one-hit wonder met het nummer Daydream. De helden van de popmuziek zijn er weer. Fijn dat jij er ook weer bij bent. Met vandaag onder andere Tina Turner, Simply Red en ook de Yardbirds. Een Engelse groep waar legendarische gitaristen als Eric Clapton en Jimmy Page hun carrière begonnen. De Yardbirds werden in het begin van de jaren 60 opgericht in een buitenwijk van Londen. Onder de naam Metropolis Blues Quartet. Dit zijn ze met Heart Full of Soul.

In Amerika verbood de rechter de naam Yatzo omdat er daar een platenmaatschappij Yatzo bestaat die bluesplaten uitbrengt. Dus was het in de Verenigde Staten simpelweg Yes. Don't Go was in het najaar van 1982 een top 10 hit in ons land en is terug te vinden op het album Upstairs at Eric's. Dit zorgwekkende nummer verscheen in 1969, een science fiction topjaar. En dit mede dankzij de films 2001, A Space Odyssey, Planet of the Apes, de originele Star Trek-serie, De Landing op de Maan en het album Space Oddity van David Bowie. Met een manager die een aanbod afsloeg om op Woodstock te spelen, is het niet zo raar dat het na dit succes erg stil werd rond Sagan Evans. In the year 2525.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Simply Red en Holding Back the Years. Mick Hucknall schreef het nummer al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet Hucknalls moeder het gezin, waarvan de gevolgen in dit liedje terug te horen zijn. Het nummer staat op het album Picture Book uit 1985. En dan tijd voor filmmuziek, afkomstig uit de soundtrack van de film Flame uit 1975 met de band Slade in de hoofdrol. Far, Far Away is een van de grootste hits van het...

mooiste classics aller tijden. Je hoort ze wekelijks in Helden van de Popmuziek. En dit was Tina Turner die in de jaren 80 een comeback maakte. What's Love Got To Do With It was de tweede single uit het album Private Dancer en werd nog een grotere hit dan de voorganger Let's Stay Together, gecoverd van Al Green. De Amerikaanse singer-songwriter Norman Greenbaum scoorde in het voorjaar van 1970 een top 5 hit met Spirit in the Sky. In de Verenigde Staten haalde de single een top 3 notering en een gouden status. Norman Greenbaum keerde in 1973

Olivia Newton-John, countryzangeres van oorsprong, die na het succes van de musicalfilm Grease nog moeilijk was los te koppelen van haar rol als Sandy. Olivia was succesvol in de jaren 70, maar ook nog in de jaren 80, onder andere met Xanadu. We gaan naar Oostenrijk met de band Opus. Life is Life is opgenomen tijdens een concert dat de band gaf voor trouwe fans wegens het 11-jarige bestaan van de groep. De opname van het nieuwe nummer mislukte omdat de tape vol was. Ja, dat kon vroeger gebeuren. Het werd daarom in een toegift nogmaals gespeeld en de fans waren toen nog uitzinniger en bepaalden daarmee de enthousiaste sfeer van de opname.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Seven Horses in the Sky van de Pebbles groeide uit tot een belpopklassieker. Het wordt door velen beschouwd als een van de beste Belgische popsongs aller tijden. George Martin, manager van de Beatles, wilde de groep een contract aanbieden, maar Barclay Paris wilde zijn paradepaardje niet laten gaan. George Harrison stuurde hen zelfs een felicitatietelegram voor hun single. De Pebbles bedankte hem met het nummer Incredible George. En we ronden af vandaag met Queen en Who Wants to Live Forever. Brian May schreef het nummer voor de film Highlander. De film gaat over een onsterfelijk mensenras. Het nummer kwam in 1986 uit op single met weinig succes. De re-release, zoals dat heet, in 1992 deed het een stuk beter. Voor nu nemen we afscheid, maar volgende week dan zijn we er weer. Heel graag, tot dan!

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2,10 euro. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En het personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

de laatste noot draaiden we deze Take a Chance van Busy & Co. We gaan nu naar 1963, naar Yakety Sax van Boots Randolph. Het blijft in het collectieve geheugen.

Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

al een paar tientallen jaren terug. Carly Simon, It's Hard to Be Tender. En ik vrees dat de tijden er niet op gebeterd zijn. Terug maar naar de jaren 60 dan. Toen was het één en al.

0: GM, a whole peepee, a ragamuff. That's a nice.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

was van Seal een iets minder bekend, maar toch heel boeiend nummer. Don't Stop, vraagt Fleetwood Mac. En toch is dit de laatste voor mij voor vandaag. Ik hoor jullie heel graag terug na het weekend.

0: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
7: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

0: de laatste twee uren van deze driver's seat voor deze week ook nog even alles geven. En als je dit hoort en je bent fan geweest vroeger van een bepaalde jeugdreeks met een bepaalde wagen die kon zelf rijden, namelijk Kit, ja, dan weet je natuurlijk dat het over Knight Rider gaat. En die sample zit er hier wel behoorlijk hard in verwerkt. Busta Rhymes en Turn It Up, Fire It Up. En ik ben er klaar voor. Ik heb nog leuke muziek. Gusto bijvoorbeeld, Disco's Revenge. Spanja met Call Me. En eerst deze MC Hammer, You Can't Touch This.
1: You can't touch this.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

Het is gedaan zelfs voor we gestart waren. Soul Sister, through before we even started hier in deze driver's seat. Maar we zijn wel goed gestart, denk ik, met deze laatste twee uur van deze driver's seat. Straks een berichtje voor jullie, voor ik ga slapen, want ik heb ook een slaapplaatje klaarstaan van de Pretenders. En deze is een rustige, mooie plaat van een fantastische groep. Spijtig genoeg ondertussen ook al een andere liedzanger. Heel wat jaren, Lou Gramm, ja, die doet het al niet meer. Maar we kunnen van hem nog wel genieten. Hier bij Foreigner, I Don't Wanna Live Without You.

Nog niet tijd om te gaan slapen, hè. Voor mij toch in ieder geval nog niet, met Pretenders. I go to sleep. En ik heb een niet zo leuk berichtje. Want VRT-nieuwsanker Riyad Bahri, hij was donderdag te gast in De Afspraak om het te hebben over gay bashing. Hij was het spuugzat dat hij er opnieuw weer moest zitten, omdat hij zelf ook al meermaals met homohaat op straat te maken kreeg. Het breekt mijn hart als ik zie dat voor de generatie na mij het nog geen bal veranderd is. Bahri zat in de studio naar aanleiding van een video die content creator Jonathan Medard donderdag op zijn sociale media deelde. En daarin werd de Gentenaar lastiggevallen en nageroepen door een groep mannen met duidelijke verwijzingen naar zijn geaardheid. Een zoveelste geval van homohaat dus. Medard deelde later donderdag mee dat hij verder niet meer met de pers wil praten, maar Riyad Bahri deed dat dus wel. Want hij heeft helaas, zoals ik ook zelf, ervaring met homohaat op straat. Hij heeft het gewoon gehad. Hij is het spuugzat dat hij dus opnieuw dat moet gaan verdedigen, zegt hij. Hij was duidelijk aangeslagen en boos, maar slaagde erin een sterk betoog te houden. Hij zei, ik werk hier nu ook al 17 jaar bij de VRT. Mijn eerste reportages bij Ter Zake gingen namelijk ook over agressie tegen homo's in Brussel. Dat is 17 jaar geleden. Ik ben het kotsbeu, strontbeu, dat we dat gesprek telkens opnieuw moeten blijven voeren. Het nieuwsanker had hoop dat jongeren niet zouden meemaken wat hij meemaakte, maar spijtig genoeg is er dus in de huidige maatschappij nog niets veranderd. En ja, ik met mijn man Ronnie, wij kunnen er spijtig genoeg ook nog altijd over meespreken. Wij lopen ook niet hand in hand over de straat, om de eenvoudige reden dat wij ook niet het zoveelste slachtoffer willen worden van homohaat. Oké, eventjes gevoelige kant geraakt, hoop ik. Maar nu terug tijd voor muziek. Hathaway, Rock My Heart.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Ivan Plettings. Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Misschien dat veel mensen dat ook nog vanavond gaan doen. Een stapje in de wereld zetten. Clouseau deed dat ook. Vanavond ga ik uit. Wel, ik ga er ook even tussenuit, want het nieuws komt eraan. En straks dan ook het laatste deel Driver's Seat voor deze week. Maar ik heb nog CC Catch met Strangers by Night klaarst. En deze Freeze met I.O.U. Tot straks voor deel 2.

0: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

jaloezie, dat is ook iets dat al een gans leven, het volledige bestaan van de aarde misschien zelfs bestaat. Black Crowes en Jealous Again. Je hoeft niet jaloers te zijn hier bij ons. Hè? Nee, je moet gewoon genieten van de leuke platen die wij altijd aan jullie serveren. Ook in dit laatste deel van deze driver's seat. Ik heb Green Jelly met Three Little Pigs. Robbie Dupré met Steal Away. En soms heb je echt niet woorden genoeg om te zeggen van hoe graag je iemand ziet. Hier is ook nog eens Leo Sayer. More Than I Can Say. Iedereen, goeie avond.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie

Misschien is dit wel jouw nacht. En dus ja, als je misschien moest zenuwen hebben, probeer je daarover te zitten en ga ervoor. Heavy D and the Boys, This is Your Night. En straks krijg je ook het weerbericht. Maar we gaan toch eerst nog even naar mijn eigen jeugdjaren terug met ja, een van mijn favoriete films. Ook wel als het op gebied van muziek uitkomt. Want er zijn ook verschillende hits uit verder doorgekomen. Bijvoorbeeld ook deze Eric Carmen. Die had ook deze hit Hungry Eyes. Natuurlijk van de film Dirty Dancing.

0: nog eens back hier met Loser. Dat zijn jullie absoluut natuurlijk niet, hè? Vanavond en vannacht is het helder tot licht bewolkt met af en toe enkele hoge wolkenvelden. Tegen het einde van de nacht verschijnt er wel bewolking aan de kust bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen starten we zonnig met in de meeste streken ook enkele hoge wolken. Vanuit het westen komt er meer bewolking, maar de kans op neerslag blijft beperkt tot wat gedruppel in het westen van het land. Bij een mooie maxima tussen 19 en 26 graden. Zondag begint het grijs met kans op nevel of mist. Na het optrekken daarvan wordt het zonnig met enkele hoge en middelhoge wolken. Maxima die gaan weer al ietsje hoger tussen 22 en 27 graden. Dan is er een kort intermezzo, want maandag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien in de namiddag en avond. Plaatselijk kunnen die vergezeld zijn van een donderslag bij maxima tussen 20 en 24 graden. Maar daarna gaat het de hoogte in, want dinsdag is het warm en zonnig na zomerweer met maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag lijkt misschien een storing ons land te gaan bereiken vanaf het westen met regen- en onweersbuien. Het blijft ook wel zeer warm bij woensdag temperaturen boven 25 graden. Donderdag zou het al terug koeler worden met 21 graden. En de kans dat er een echt neerslag zit aan te komen de komende 14 dagen, ik vrees ervoor dat dat nog niet het geval gaat zijn. En we hebben het dringend nodig. En nu gaan we even de love check in met deze van de B-52's.
1: Radio Memory. Radio.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
1: Goeie avond.

voor de Hollybee-gemeenschap is dit natuurlijk wel een soort van credo. Deze Diana Ross en I'm Coming Out. Ik ben ook al meer dan 30 jaar geleden uit de kast gekomen, dus ik hoef dat niet meer te doen. Maar ik heb toch voor jullie hopelijk een paar leuke platen gedraaid, hè, voor deze laatste driver's seat voor deze week. Ik heb ook nog Michael Bolton klaarstaan met How Am I Supposed to Live Without You. En deze ook een one-hit wonder van Champagne. How About Us? Tot de volgende.

0: €100 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dag lieve luisteraars van Radio Memory, ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
3: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

Vrijdag 25 september 2026, 18 uur 13, zover zijn we al geraakt. Dat was niemand minder dan Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room. Ja, als je daar dan alleen ligt, dat is dan nog het ergste van alles. Daarvoor kreeg u Prefab Sprout met de Cars and Girls en natuurlijk onze nieuwe hitschijf Larissa. En die hoorde je om 18 uur. We gaan er een beetje een feestje van maken. We gaan een beetje proberen de leukste hits te draaien. En de eerste is alvast op aanvraag. En een gepaste plaat ook. Want we zijn weekend, het is vrijdagavond. Dus dan mogen we heel luid gaan roepen. Het is weekend!

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

En dat was een deelnemer aan het Eurosong Festival. Niemand minder dan Sliman. En hij had het over Mon Amour. We gaan even naar Nederland met deze plaat van Guus Meeuwis en Vagant. En zij hebben het over Zo Ver Weg. MUZIEK

Onderweg nergens naartoe. Dat waren deze mensen van de Talking Heads. Speciaal aangevraagd door onze Geert natuurlijk. Die kent de mooie plaatjes. Weet ze ook zitten. Het is een remaster van 2005. Want de originele is veel ouder. En deze meneer noemt Stromae. We gaan dansen. Alors, on danse.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: Een regelrecht geval. Gevecht met mijn koptelefoon. Dat is het. Deze plaat. En hier is aangevraagd door Rozeke.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen er in het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat wet wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid

0: om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 kan personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar een dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van dat systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. De man is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni De Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra. Na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond is het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-55-3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Lost Frequencies en Are You With Me? Welkom in het tweede deel van de muziekdoos, nog tot en met 8 uur. U kan nog altijd bellen voor uw verzoekplaatje op 0266 99 660.

Ze scheert hoge toppen in de top 40. Deze Stella Lefty. En ze heeft het over Boston. En ik had nog een plaatje in aanvraag. En dat kwam van ons Franske. En die vroeg een plaatje van Radi Ensemble. En dat was bye bye en tot morgen.

0: ensemble aangevraagd door niemand minder dan ons Franske.
1: Zacht, bye bye.
0: En dat met bye bye tot morgen. Dit is de nieuwste van ons Nielske de Stadsbader.

We huppelen van de ene hit in de andere. Nieuwse Sasbader en onderweg. En hier is K3, de zomer van Oya Lele.

0: ja, ze namen hem nog één keer mee. De zomer van Oya Lele. Wij draaiden voor u K3. En straks om 20 uur is er onze Daniel en die brengt de mooie plaatjes bij jou. Maar al zal het een beetje sterkere muziek zijn dan nu, denk ik. Ik ga eentje draaien van Jammels. Persoonlijk vind ik deze wel een leuke. Huilen, dat doe ik wel alleen.
1: Kijkend in mijn hart,

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Radio Memory. Goeie avond.

al diegenen die mij soms een oude doos noemen. Wel deze, na elkaar Bebe Rexha en Faithless met New Religion. En daarna Sorry Papi van Topic Becky. En nu gaan we naar België, bij Bazaar. Ze hebben ook een nieuwe plaat op de markt gebracht. En ooit komt er een dag, wel, ik zeg dat ook altijd, er komt ooit een dag. Maar wanneer, dat is een andere vraag. We gaan even gaan luisteren wat zij vinden van de dag die moet komen. U kan nog altijd bellen voor uw verzoekjes, tot en met 20 uur natuurlijk. Best.

Ja, ja, gelijk heeft hij. Ooit komt er een dag. Maar liever later dan nu. En hier is niemand minder dan de zoon van Enrique Iglesias. En tonight, puntje, puntje, puntje. Het is weekend en dan mogen we al eens wat stouter zijn. We gaan even luisteren.

biepje tussen zetten. Enrique Iglesias. Iglesias liever. En Tonight and Piep Piep You. Dat was een hele mooie. En we blijven in het genre met deze van de Pussycat Dolls.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Vincent Mavi, Fernando, een man waar ik echt aanzien voor heb. Een tweede Julio Iglesias. Want deze draag ik op aan onze Johan Molly en alle renners van de Quickstep ploeg Ginder. Julio Iglesias en Soy un Truan, Soy un Señor uit 1977. Welkom bij Radio Memory.

laat, maar toch oh zo zalig om naar te luisteren. Deze Julio Iglesias en Soy un Trean, Soy un Señor. En even eentje van Jan Smit. Elke dag

Jan Smit en Samen met jou. En als je dacht dat alleen de kleinere artiesten coveren, wel, hier is Willy Somers met de hit Als de nacht verdwijnt.

ja. Lily Somers is dit. En als de nacht verdwijnt. Wel, als de nacht verdwijnt, dan... Dan sta ik op meestal. Maar als de nacht begint, dan begin ik te leven. Mijn tijd zit erop, mensen. Bedankt voor te luisteren. Bedankt voor de plaatjes aan te vragen. Ik ben er terug aanstaande zondag tussen 10 en 12. En dan hebben we Herbert Vragen bij ons in de studio samen met onze Tony van Beveren. De volgende plaat die wil ik opdragen aan mijn beste vriendin. Ja, want zo noemt ze. En dit is speciaal voor jou, meisje. Oei, en dat was een verkeerde. Dus ik ga de goeie. Je ziet, het is live programma, kan gebeuren. Hè. Dit moest het zijn. De plaat van Billy Joel. And She's Always a Woman to Me.

bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar al

0: hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Vrijdagavond. Tijd om het volume open te draaien.

Voilà, ze het weekend goed ingezet met ZZ Top en Tash. En welkom bij Daniel Rockt. De twee komende uren neem ik jullie mee met bekende en minder bekende liedjes. En ik weet niet of dat jullie ooit geloofd hebben in draken, maar mijn petekindje wel. En die vroeg er eentje van Imagine Dragons, On the Top of the World. En natuurlijk kun je nu nog altijd bellen op 0266 99 660. En een plaatje aanvragen. Zo maak je mee mijn programma. Maar nu eerst Imagine Dragons.

Voilà, dat was er eentje voor mijn petekind Lieken. Ik hoop dat hij ervan genoten heeft. En het is altijd een wedstrijd om als eerste te bellen. En vandaag is de winnaar ons Franske. En Franske vroeg er eentje van Bruce Springsteen en mocht kiezen. En ik heb er eentje gekozen van Bruce Springsteen natuurlijk met The River.

0: Als ik aan die plaat denk of hoor, heb ik altijd zin in een goede Ierse whisky. Maar nu zou ik ook al content zijn met een Campari Orange bijvoorbeeld. De tweede in rij die gebeld heeft is ons Roseken. En Roseken vroeger eentje van Arno Hintjens. Maar ik mocht kiezen en ik heb er een speciale van gemaakt. Ik hoor graag ook de covers van Wil Ture van Turalura. En ik heb dan ook deze gekozen van Arno Hintjens, die het heeft over Eenzaam zonder jou. Deze is voor jou, Roseken, en eigenlijk ook een beetje voor Rudolf.
1: Voel me zo alleen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Daniel Fontaine.

Voilà, het is bijna tijd, Lizo. Het wordt bijna tijd. Nu gaan we even terug in 1981. En ook naar Eurosong. In 1981 deed Emily Starr mee met het liedje Samson. Herinnert u? Mooi in het wit en met die grote waaiers. Ik vond dat een prachtig liedje. Ze is uiteindelijk 13e geworden. Hier, Emily Starr met Samson.

Christopher, fall so hard. En elke keer als je valt, moet je terug recht staan. Het is nu bijna 20 voor 9 en we kunnen al een keer een plaat draaien waar er wat scheldwoordjes in voorkomen. En dat doen de mannen van Falling in Reverse zeker. En hier heeft hij het over al mijn vrouwen, all my women.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Ah, wel, dat was Mary Lou. Het eerste uurtje zit er zo goed als op. Dus mij hoor je terug na het tijdsein van 21 uur. En mochten jullie nu toevallig op zoek zijn naar een schilder, kunnen jullie terecht bij Bonnie M. Tot straks.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

Welkom in deel 2. En dat was een perfecte vraag van de Beatles. Kan je een geheim bewaren? Nee, sommige mensen kunnen dat echt niet. En bij sommige mensen, als je absoluut wil dat iedereen het weet, moet je het hen vertellen. Ze noemen dat gazetten. Nu, we gaan een beetje pokeren. En we gaan dat doen met Beyoncé.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Het is helaas geen full house geworden met de Poker Texas Hold'em. Nu, ook onze Rode Duivels zijn aan het spelen. Ze zijn 18 minuten ver tegen de Italianen en het is nog altijd 0-0. Ik volg de score met mijn gsm'en en als er gescoord wordt, laat ik jullie dat weten. Nu, ik kreeg ook net telefoon van ons Rozeken en die vroeg er eentje van Queen en... Ik had er toevallig eentje klaarstaan. En het is geworden Too Much Love Will Kill You.

Traantjes laten gaan we niet doen, want de Rode Duivels, amai, hebben net gescoord. Het is Mika Gods die gescoord heeft op de tijd van 20 minuten. Nu, vraag je, geloven jullie in de duivel? Ik zo niet. Maar The Gun, die heeft er een liedje van gemaakt. En Race with the Devil, wat wil zeggen dat ze moeten lopen gaan als de duivel er aankomt.

Volgende week zal Radio Memory tijdens mijn programma de lichtjes anders uitzien. Want tijdens mijn programma komt Allen langs. Allen had 2 weken geleden de quiz gewonnen. En hij komt volgende week samen met mij muziek draaien. En hij krijgt de kans om zijn lievelingsplaten te laten spelen. Ik heb ze al gezien en er zijn er best wel heel wat goede nummers bij. Het volgende nummer is speciaal voor hem. Iggy Pop samen met Kate Pearson. En hij heeft het over Candy.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

468 zou ik wel eens kunnen gebruiken in mijn lessen wiskunde. Nu, iets over Elton John, want de volgende plaat is Rocketman. En is ook de titelsong in de film over Elton John. Ik heb hem gezien en die man heeft toch prachtige muziek gemaakt. Trouwens, het is nog altijd 0-1 voor de Belgen. Elton John en Rocketman.

De Flying Pickets met hun grootste nummer 1 hit, Only You van Yazoo. Ze waren 6 mannen die enkel hun stem gebruikten om te zingen. En er was geen enkel instrument bij betrokken. Ik heb ze live gezien, vele jaren geleden, in Rock Affligem. Nu, het volgende. Er zijn heel wat mensen die zich bezighouden met zwerfkatten hun eten geven en een beetje verzorgen. Ook Linda uit de Statiestraat. En speciaal voor haar heb ik een liedje gekozen van de Stray Cats. Een groep van de jaren 80 die de rockabilly van de jaren 50 weer in schwung bracht. En hier heb je ze met Runaway Boys.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Ja, Something Got Me Started. En hopelijk zijn de Rode Duivels ook goed op weg naar een overwinning. Het is bij de rust nog altijd 0-1. Maar we gaan nu nog even de Nederlandstalige Tour op met Peter Koelewijn en zijn Rockets. En dan weet je dat het kom van dat tak af is. Hey.

En nog een keer, om het nooit meer af te leren. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba.

Ja, kom van dat dak af. En het is ook tijd om afscheid te nemen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Bedankt om te luisteren, bedankt om te bellen. En vooral, hou het veilig. We gaan afscheid nemen met de Scorpions en Winds of Change. Mij hoor je terug maandagavond samen met Hilde. En om te zeggen zoals Luc altijd doet, tadaa!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.